Soundapp. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Dit is FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
6: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
5: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het leidt kort voor het einde met 2-0 tegen Ecuador en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon wel met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie bij het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken en misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
4: De cijfers.
7: bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

bekende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
6: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
5: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken en misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
7: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: gouden radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.
1: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
6: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
5: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Dat was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken en misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
7: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen blijven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be/

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er woedt een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van de 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Er is sprake van 13 gewonden. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
4: Heb jij een man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal.

Het eiland van de tijden en ook het eiland van Ten Bel. Om maar iets te zeggen, het eiland waar de Belgen en de Nederlanders zich thuis voelen. En ja, ook met de radio natuurlijk, hè, voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is FM Goud Tenerife, overal op DAB+. En natuurlijk via onze stream. Goed.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind zes medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximumtemperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Wil je meer weten over dit fantastische radiostation? Eén adres, surf even op je gsm, op je mobieltje dus, of op je tablet of je vaste pc. Dat doe je naar fmgoud.be/Tenerife, dus fmgoud.be/Tenerife.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

De schoolgaande jeugd, die zijn eraan begonnen. Inderdaad, de grote vakantie. 1 juli vandaag voor de werkenden. Veel althans in de bouwsector en dergelijke. Nog even aftellen en ook jullie kunnen genieten. Misschien wel hier op ons eiland Tenerife. Want hier worden duizenden en duizenden bezoekers uit gans de wereld verwacht om een vakantie hier lekker door te brengen. Onder de heerlijke zon, de lekkere temperaturen en de sfeer van Tenerife. Hallo, welkom. Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert.

Tenerife, dat ziet er zeker niet slecht uit. In het zuidelijke gedeelte deels zonnig bij maximaal 28 graden en een gevoel van 32. De wind is matig en deze avond liggen de temperaturen tussen de 26 dalen naar 24 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig, 27 graden, gevoel 31. Vrijdag wordt een zonnige dag voorspeld. De temperaturen die houden bij zo'n 27 graden die als 31 aanvoelt. Puerto de la Cruz, volop zon vandaag, 28, gevoel 30 graden. Morgen overwegend zonnig bij zo'n 27 graden die aanvoelt als 31. Santa Cruz, deels zonnig met mat weer wind. De maxima liggen op 27 graden. Morgen eerst bewolkt, later zonnig. De maxima die komen uit bij 27 graden en geven een gevoel af van 29. Donna Summer, we gaan naar 1979 met Hot Stuff.

FM haalt Tenerife, programma Goedemiddag. En hier zijn onze nieuwsberichten van vandaag. Op Tenerife is vandaag de tweede editie van Operatie Prometheus van start gegaan. De eilandraad en het Spaanse leger zetten de ganse zomer honderden extra patrouilles en militairen in om bosbranden sneller op te sporen en te voorkomen. Ook helikopters met nachtzichtapparatuur staan paraat om bij noodsituaties onmiddellijk in actie te komen. Voor inwoners van de Canarische eilanden verandert er vanaf vandaag ook iets bij online aankopen. Een nieuwe Europese regeling zorgt ervoor dat goedkope pakketjes van webwinkels buiten de EU niet langer automatisch van invoerheffingen zijn vrijgesteld. Daardoor kunnen bestellingen via populaire platforms duurder uitvallen. En er is ook nog een zomers nieuwtje. Siam Night is opnieuw van start gegaan in Siam Park. Tijdens deze avondopeningen blijft het populaire waterpark open tot laat met verlichting, muziek en speciale sfeer die vooral bij vakantiehangers erg in trek is.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Beeraert. 1 juli vandaag. Wat gebeurde zoal in het verleden? Wij starten in 1961. In Engeland komt Diana Spencer op de wereld. De jonge dame zou later de vrouw van de Britse prins Charles worden en wereldwijd furoren maken als Lady Diana. In augustus 1997 kwam Diana bij een tragisch ongeval in Parijs om het leven. 1978, het jaar 78 was uiteraard het jaar van de film Grease, waarin Olivia Newton-John en John Travolta de hoofdrollen speelden. Dat deden zij tijdens de zomermaanden ook in de Nederlandse top 40. Op 1 juli kwam You're the One That I Want op de eerste plaats van deze hitparade terecht en daar zou het duo tot en met 1 september blijven staan. 1999, de Amerikaanse zanger Guy Mitchell overlijdt op 72-jarige leeftijd. Mitchell had bij ons een hit, Hard Age by the Number en Singing the Blues. En tenslotte 2004, de Amerikaanse acteur Marlon Brando overlijdt op 80-jarige leeftijd. En dit is er een stevige, de Rolling Stones, de meest bekende Satisfaction.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

De zomer komt hier gewoon uit jouw radiotoestel. Tenminste, als je luistert naar FM Haalt Tenerife. Met van maandag tot vrijdag 1-3 Tenerife tijd. Goedemiddag Tenerife. Ik ben Remy Beelaert. This is the-

0: Het zomerse weer in de meest toeristische gebieden van Tenerife, dat krijg je nu te horen. In het zuidendeels zonnig bij maximaal 28 graden, gevoel 32. Het wind is matig en deze avond liggen de temperaturen tussen de 26 dalen naar 24 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig, 27, gevoel 31 graden. Vrijdag wordt een zonnige dag voorspeld. De temperaturen die houden het bij 27 graden die als 31 aanvoelt. Het Nationale Park De Teide, morgen zon en wat wolkjes, met na de middag 25 graden. De wind die varieert tussen matig en lichtkrachtig. Vrijdag wat verspreide wolkjes, over de middag 25 graden. De wind die is matig. Masca Tenogebergte, morgen zon en wat wolken bij maximaal 26 graden en een matige wind. Vrijdag verspreide wolken onder de zon. In de namiddag halen we zo'n 26 graden. Dit alles bij een matige wind. Dat is een mooie uit eind de jaren 60. Barry Ryan met zijn grootste Eloise.
1: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there and heaven knows.

Radio in Tenerife en uiteraard wereldwijd FM Hout. Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En onze tip voor een trip die is speciaal voor de jongeren die momenteel in Tenerife zijn of de komende periode afkomen. Het is vakantietijd en de jongere bezoekers aan Tenerife zoeken naar een speciale avondbeleving. En dat kan dagelijks tijdens het Late Night Happy Hour, wat iedere avond doorgaat op het topterras van het Hard Rock Café. Deze laatavond Happy Hour brengt telkens geselecteerde drankjes tegen speciale prijzen. Een perfect evenement om met de aangepaste muziek onder de sterrenhemel te genieten van ritme en smaak. What's

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

Jones, hoor je de gekende muziek uit jouw en mijn jeugdjaren? FM Hout, goeiemiddag Tenerife. Dat hoor je van maandag tot vrijdag, 1-3 Tenerife-tijd, 2-4 als je luistert in de Lage Landen. Dit programma is er uiteraard graag terug, morgenmiddag, dezelfde tijd, FM Hout, Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout, die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Langebaanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
6: Eindelijk! Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

FM Gent Tenerife, dat is de beste muziekmix. En goed om weten, in België zijn we ook te beluisteren via het internet en uiteraard ook via de FM. Neem snel een bezoekje op onze website. Dat is www.fmgent.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

ijzerend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Na de dodelijke brand in een torenhoog woonblok op linkeroever in Antwerpen liggen nog 16 mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Niemand is nog in levensgevaar. Er vielen 5 doden bij de ramp. De brandweer heeft uiteindelijk ruim 6 uur geblust. Ook de evacuatie van een kleine 200 bewoners vergde handenvol tijd. Burgemeester van Doesburg en koning Filip hadden het allebei over een zwarte dag voor de stad. Uiteraard is ook de materiële schade groot. Bewoners die ongedeerd bleven zijn in een naburig centrum opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer iedereen weer naar huis zal kunnen. Het aantal overlijdens in ons land is de voorbije 2 weken aanzienlijk toegenomen door de hittegolf. Dat meldt de Federatie van Begrafenisondernemers. De FOD Volksgezondheid publiceert nog deze week de exacte cijfers, maar op sommige dagen waren er 1/3 meer overlijdens dan gebruikelijk. Intussen kondigt zich in delen van Europa een nieuwe hittegolf af, vooral in het oosten en de Balkan. Maar ook in Frankrijk, waar het kwik nog altijd boven 35 graden zit, is de 3e hittegolf op korte tijd voor. En grote delen van Portugal krijgen vanaf donderdag code rood met maxima tot 41 graden. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Die waren opgestegen op het vliegveld van Zwartberg. Buurtbewoners gingen meteen op zoek naar de beide jonge piloten. Die konden hun parachute gebruiken en kwamen er met wat schrammen vanaf. De brokstukken van de vliegtuigen belanden in tuinen en op een tuinhuis in de naburige wijk. De hulpdiensten zijn erbij gehaald om het wrak van beide toestellen op te ruimen. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn 16e finale gewonnen tegen Congo, maar dat ging moeizaam. De Afrikanen kwamen al na 6 minuten op voorsprong en pas in het slotkwartier kon Harry Kane, wie anders de muur slopen met 2 treffers, 2-1 was de eindstand. Straks ten vroegste rond 11:15 weten we hoe het de Rode Duivels in hun pastelkleurige uitshirts vergaat in de knock-outfase tegen de vice Afrikaanse kampioen Senegal. De nacht is eerst helder, daarna meer wolken en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 12 tot 17 graden. De dag begint met wat lichte regen, daarna meer zon. Maxima tot 21 aan zee en in de Ardennen. En tot 25 in de rest van het land.
4: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: hanging in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Kijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De zachte zijde maakt je zachter.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Hasta luego.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op DJ